0: 20:02.
1: Esto es The International Charts.
2: Chart.
1: Internacional.
3: Internacional.
4: Niet weg te slaan uit die top 3, de Bauza.
1: 2. Uit de nieuwe Toy Story film Taylor Swift.

0: chart.
1: Internationaal.
0: Niet weg te slaan uit die top 3, de Bauza.
2: 2.
0: Uit de nieuwe Toy Story film Taylor Swift.

0: es The International Charts.
1: Chart.
0: Internacional.
2: Internacional.
0: Niet weg te slaan uit die top 3, de Bauza.
1: 2.
0: Uit de nieuwe Toy Story film Taylor Swift.

0: 14:01.
1: Esto es The International Charts. Internacional. Niet weg te slaan uit die top 3, de Bauza. 2. Uit de nieuwe Toy Story film Taylor Swift. 1.

internationaal. Niet weg te slaan uit die top 3, de Bauza. 2. Uit de nieuwe Toy Story film Taylor Swift.